Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Sol 2.
1: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. Vier wagons liepen uit de rails en één wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Sol 2.
1: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terecht kwam. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Sol 2.
1: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terecht kwam. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Sol 2 in de nacht. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.

한번 가보고 썩은 먹어봐.

Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws op Sol 2. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. De documenten dateren van 1998 tot en met de dag na de aanslagen en gaan over terreurorganisatie Al-Qaeda. In 1998 werd al gewaarschuwd dat Al-Qaeda mogelijk een vliegtuig vol explosieven in een Amerikaanse stad zou laten neerstorten. In 2001 stond in een rapport dat Osama Bin Laden vastbesloten was om de Verenigde Staten aan te zullen vallen. Saoedi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Kroonprins Mohammed bin Salman zou dat gisteren 2 keer hebben gevraagd aan president Trump. Die wil voorlopig niet rechtstreeks militair ingrijpen tegen de Houthis. De VS voeren wel de steun aan Saoedi-Arabië op, onder meer met inlichtingen. De Houthis rukken op richting de belangrijke zeestraat Bab el-Mandab, die cruciaal is voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. Saudi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws op Sol 2. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Even ontspannen naar Griekenland? Zonder ver te reizen? Kom naar Elia in Tudderen. De geur van vers gegrild vlees, de smaak van authentieke gyros en de gezelligheid van de Griekse keuken wachten op je. Liever een malse schnitzel, een verse pizza, een heerlijke döner of een goed gevulde durum? Bij Elia staat dit ook op de menukaart. Elke dag geopend van 4 tot 10 uur, behalve op dinsdag. Elia, Am Raadhuis 1 in Tudderen. Waar elke maaltijd voelt als een kleine vakantie.
1: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
1: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
3: Laat je niet gek maken door al die tijdelijke aanbiedingen. Bij Jumbo krijg je elke week gratis producten. En elke week kun je weer kiezen uit andere producten. Download snel de Jumbo Extras app. Want hier kan geen aanbieding tegenop.
4: En dat voor die prijs. Jumbo.
5: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Drukwerk haal je bij drukkerij Masterprint in Pij Echt. Zakelijk, privé, grote of kleine aantallen. Kijk op www.drukkerij-masterprint.nl. Zoek je iets bijzonders en het staat niet op de site? Loop dan vrijblijvend binnen op de Pastoor Kramerstraat 2J... tijdens werkdagen tussen 12:30 en 5:00. Want op vragen met betrekking tot drukwerk hebben wij een passend antwoord. Al 30 jaar lang, een vertrouwd adres. Meer weten? www.drukkerij-masterprint.nl.
6: Eethuis Saté Indonesia op de Markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken, gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft, kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.
0: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.

0: Brasserie de Muldermolen in Schinnen. Met een ruime lunch- en dinerkaart. Speciale bieren, lekkere borrelhapjes en arrangementen. Brasserie de Muldermolen aan de Tullerkerkweg 17 in Schinnen is gelegen in een mooi wandelgebied met mooie kastelen. Muldermolen beschikt over een groot terras en mooie appartementen die gereserveerd kunnen worden via Airbnb. Geopend van 10 uur tot 7 uur en in het weekend tot 8 uur. Surf naar www.demuldermolen.nl voor meer informatie.
1: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
2: Mentum Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentemetaal.nl. Mentum Metaal Recycling. Aan de Tudderanderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws op Sol 2. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
4: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
6: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
7: Oh, wat lief.
6: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.

0: Gustafair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Gustafair heeft het allemaal. En nu komt het. Mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Gustafair.be. Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
1: Prik en Tik JMC Drinks Maasmechelen op Grimby. Gekend voor zijn ruime aanbod aan speciaalbieren. Waaronder trappisten, fruitbieren, streekbieren en Limburgse bieren. JMC Drinks met een uitgebreid gamma aan geschenkmanden en een ruime keuze in frisdranken, sterke dranken, champagne, cava en wijnen. Prik en Tik JMC Drinks aan de Rijksweg 626C in Maasmechelen. Ook op Facebook en Instagram. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag.
2: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
3: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. Het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Kroatisch restaurant Zagreb in Bergzelfkant, daar eet je altijd je bord leeg. We staan bekend om onze overheerlijke dry-aged steaks en internationale gerechten met een ruime keuze aan schnitzels. Ook de beste Balkangerechten en meer. Geopend dinsdag tot en met zondag van 5:30 tot 10:30 en zondag ook van 12 tot 2 uur en in de avond. Like ons ook op Facebook. Check www.zagreb-zelfkant.de. Landstrasse 6, net over de grens van Sittard in Bergzelfkant.
1: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
4: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto. Tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.

0: zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoor speeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
1: Ik wil naar Peewee!
2: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
3: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
4: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Sol 2.
5: Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
6: Brasserie de Muldermolen in Schinnen. Met een ruime lunch en dinerkaart. Speciale bieren, lekkere borrelhapjes en arrangementen. Brasserie de Muldermolen aan de Tullerkerkweg 17 in Schinnen is gelegen in een mooi wandelgebied met mooie kastelen. Muldermolen beschikt over een groot terras en mooie appartementen die gereserveerd kunnen worden via Airbnb. Geopend van 10 uur tot 7 uur en in het weekend tot 8 uur. Surf naar www.demuldermolen.nl voor meer informatie.
7: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
8: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
9: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode. Jouw unieke stijl begint bij ons.
8: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in Echt.

altijd reggae muziek maakte. Dat deed hij al in 1969 met het nummer Wonderful World and Beautiful People. Ik heb het over deze man Jimmy Cliff. Zit al uit de jaren 80. Toen beleven nu weer een heropleving, zeg maar. Want toen scoorde hij best weer een groot aantal hits. Het was Treat You Right 83. En zo begonnen wij het eerste uur van zondagochtend op deze zaterdagochtend. Goedemorgen allemaal en wees welkom in de wereld van wakker. We zijn er tot aan 12 uur. Met zometeen Alex Roman en de Fever Dream. We hebben ook nog de Stalin Vocal Band en Afternoon Delight.

David Grant en Jackie Graham, dat was het duo wat je net hoorde met Made It. En daarvoor hadden we de Mars zelfs van heel lang geleden, 1961, en dan heette de Blue Moon. Dus even kijken voor een leuke Nederlandstalige plaat. Hier is Bots met 7 dagen lang. Zometeen Brian May, ook nog Vicky de Anders. En dan is het tijd voor het nieuws. Geef mij nu even de tijd om je te vertellen dat je luistert naar Soul 2. Je weet het, 24 uur per dag kun je ons beluisteren via de FM 106.9. DHB Plus kanaal 5B. We hebben een aantal providers die ons signaal streamen. En uiteraard onze eigen app ontworpen. Die kun je downloaden, kost je helemaal niks. Een App Store of de Play Store. En dan kun je zien wat er allemaal met Soul gebeurt. De tv bijvoorbeeld. Je kunt de berichtgeving lezen. En je kunt luisteren naar muziek. We hebben de livestream die je nu beluistert tot aan vanavond 5 uur. En die andere stream heet de Muziek van je leven. En daar draaien we 24 uur per dag non-stop. Jaren 50 tot en met jaren 80. En daar hoor je echt een hele grote hits. Maar ook de mooie krenten uit de pap die je nergens meer hoort. Die hebben wij daar voor je verzameld. En daarover gesproken, nu eerst deze. Bots en 7 dagen lang.

0: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
2: Oh, wat lief!
1: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
3: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
4: Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. De Indiase premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. Na het zware busongeluk met een Nederlands reizigersgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
0: Prik en Tik JMC Drinks Maasmechelen op Grimby. Gekend voor zijn ruime aanbod aan speciaalbieren. Waaronder trappisten, fruitbieren, streekbieren en Limburgse bieren. JMC Drinks met een uitgebreid gamma aan geschenkmanden en een ruime keuze in frisdranken, sterke dranken, champagne, cava en wijnen. Prik en Tik JMC Drinks aan de Rijksweg 626C in Maasmechelen. Ook op Facebook en Instagram. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag.
5: Eethuis Saté Indonesia op de markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.

plaat heeft al twee keer in de tipperade gestaan. Werd nooit een hit. En afgelopen zaterdag, vorige week zaterdag moet ik zeggen, kwam die binnen zomaar in de hitparade. Postuum uitgebracht als eerbetoon aan Dolly Parton Jolene. Oorspronkelijk uit 74. Een jaartje eerder kwam deze uit. Hier is Elton John. Goodbye Yellow Brick Road.

zover is het nog niet. Het is pas 12 september vandaag. Hè? January, February, dat was Barbara Dixon, die ook nog kennen van I Know Him So Well. En daarvoor hadden we Anastasia en Paid My Dues. Bijna tijd voor het nieuws van 10 uur. Hier is nog Madonna en Frozen.

0: Costa Fair Maasmechelen voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Costa Fair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. CustaFair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
1: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Sol 2. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd en dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. Irak heeft een militaire commandant ontslagen en een grensovergang met Iran gesloten. Tegelijk hebben Houthi-strijders een strategisch eiland bij de toegang tot de Rode Zee ingenomen. Daardoor staan de twee belangrijkste olieroutes onder druk. De olieprijs ligt inmiddels boven de $100 per vat. En de Indiaanse premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. De betrekkingen zijn verbeterd sinds beide landen troepen terugtrokken van enkele betwiste grensgebieden. Toch blijven er spanningen over de grens, handel en de Chinese militaire samenwerking met Pakistan. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
3: Op zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6. En zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
4: Ik wil naar Peewee.
5: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
0: Drukwerk haal je bij drukkerij Masterprint in Pij Echt. Zakelijk, privé, grote of kleine aantallen. Kijk op www.drukkerij-masterprint.nl. Zoek je iets bijzonders en het staat niet op de site? Loop dan vrijblijvend binnen op de Pastoor Kramerstraat 2J tijdens werkdagen tussen 12:30 en 17:00. Want op vragen met betrekking tot drukwerk hebben wij een passend antwoord. Al 30 jaar lang een vertrouwd adres. Meer weten? www.drukkerij-masterprint.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in Echt.

0: In Amerika is een hele grote meneer, deze Ray Stevens. Maar in Nederland kennen we hem eigenlijk alleen maar van dit nummer. Tenminste, als grootheid zijnde in 1971. Bridget the Midget. En die meneer die heette Ray Stevens.
1: Je luistert naar Soul 2 met Tom Holland.
0: Nog steeds noteerd in de hitparade dit moment. BB Rexha met Faithless New Religion. Zometeen Ziggy Marley.

Ja, als je de naam Marley hoort, dan weet je natuurlijk dat er altijd reggae komt. Het was Ziggy Marley met The Melody Makers en Tomorrow People, voorafgaand door Bebe Rexha en Faithless en New Religion. We gaan terug naar de Zomer van de Liefde. Het was 1967, een van de vele groepen die hits maakten in die tijd. Dat waren deze vier, dames en heren, de Mamas en de Papas en Creek Alley.

Denk maar een van de meest gedragen kledingstukken ter wereld. De spijkerbroek, de jeans. Jeans, on, dat was David Dundas. 1977, daarvoor hadden we Emily Sandé en Next to Me. Tina Turner gaat zo meteen bezingen. Een liedje over de aangeslagen ramen, namelijk de Steamy Windows. Maar nu eerst deze band, Snap. The First, The Last, Eternity.

0: Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tiroler Land Galebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Tiroler Land Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
2: Jumbo is groot in brood, want we hebben meer dan 300 soorten brood. Al vanaf 25 cent per stuk. Bijvoorbeeld kies en mix op roomboter-croissants en keizerbroodjes. 4 voor maar 1 euro. We bakken ze vers af in de winkel, dus als je snel bent, zijn ze nog warm. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps. Dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. En de Indiase premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Even ontspannen naar Griekenland? Zonder ver te reizen? Kom naar Elia in Tudderen. De geur van vers gegrild vlees, de smaak van authentieke gyros en de gezelligheid van de Griekse keuken wachten op je. Liever een malse schnitzel, een verse pizza, een heerlijke deuner of een goed gevulde durum? Bij Elia staat dit ook op de menukaart. Elke dag geopend van 4 tot 10 uur, behalve op dinsdag. Elia, Am Raadhuis 1 in Tudderen. Waar elke maaltijd voelt als een kleine vakantie. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor. Boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
6: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.

Hank the Knife of the Jets met The Guitar King. Het was een band die ontstond aan van een paar leden die weggingen, namelijk bij Long Tall Early and the Shakers. Nou, ze hebben zelfs een nummer 1 gehad met Stan the Gunman. Mary Wells gaat ons zometeen terugnemen naar de Motown-klanken van de jaren 60, maar nu eerst deze uit de tiplijst. Martin Garrix, U2 en Fireflies.

dan moet je niet uitkomen aan mijn vand. My Guy, Mary Wells, 1964, Motown. En daarvoor hadden we Martin Garrix en U2. Het wordt tijd voor wat verstaanbaars op dit uur. Hier is Jurgen Schussels en Louise.

Nou, ze hadden wel duidelijk zin in, hè, deze twee. Toen nog wel. Ike en Tina Turner met Baby Get It On. 1975 daarvoor de Circus Christus en Louise. Mariah Carey en Grace Jones gaan ons meenemen naar het nieuws van 11 uur.

0: zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals je die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Kroatisch restaurant Zagreb in Berg Zelfkant, daar eet je altijd je bord leeg. We staan bekend om onze overheerlijke dry-aged steaks en internationale gerechten met een ruime keuze aan schnitzels. Ook de beste Balkangerechten en meer. Geopend dinsdag tot en met zondag van 5:30 tot 10:30 en zondag ook van 12 tot 2 uur en in de avond. Like ons ook op Facebook. Check www.zagreb-zelfkant.de. Landstrasse 6, net over de grens van Sittard in Berg Zelfkant.
1: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto? Wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk net als een verzekering op maat. Janssen Auto. Tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Sol 2. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd en dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. En op het Rembrandtsplein in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens AT5 werd de man even voor 3 uur vannacht gevonden en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 verdachten aangehouden en onderzoekt of zij bekenden van het slachtoffer zijn. Gisteravond, even na 10 uur, was er ook een steekpartij in Zuidoost. In verband daarmee is de politie nog op zoek naar meerdere verdachten. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
4: Eethuis Saté Indonesia op de markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.
5: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
6: Nevissen Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevissen. Nevissen Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevissenmachinebouw.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in echt.

0: Stylistics, een bandje uit Amerika, wat hele mooie ballads kon maken, maar ook lekkere up-tempo liedjes zoals deze uit 1975. Can't give you anything but my love.
1: Je luistert naar Soul 2.

Karol G dacht met Bruno Mars en de hartslagen te hebben van we gaan een hele grote hit scoren, maar nee, dat gaat hem niet worden deze plaat. Maar wel mooi, daar is niks over te zeggen. Stil zweten die daarvoor was Sheryl Crow en All I Wanna Do Is Make Love To You.

Zo, muziek houdt dan zegt daarna Nat King Cole je heel veel, want dat was een zanger in de jaren 50, 60 die heel populair was. En dit was zijn dochter namelijk Natalie Cole. En This Will Be in the Fall of the Seekers and the World of Our Own. De zusjes Clayman, Lois Lane, My Best Friend, zometeen Jeroen van der Boom, jij bent zo. En dat betekent dat je luistert naar Soul 2 met de lekkerste muziek van de afgelopen 6 jaar en meer. 24 uur per dag zijn we bij je via FM, DAB+, de providers en onze eigen app. Die kun je downloaden, kost helemaal niks. In de Play Store van de App Store kun je zien wat er met Soul 2 allemaal gebeurt qua berichtgeving en ook qua televisie. En ook met de muziek, de stream, de muziek van je leven. 24 uur per dag, non-stop, jaren 50 tot en met jaren 80.

0: Jumbo is groot in gebak, want onze taarten vallen regelmatig in de prijzen. Zoals onze hemelse chocoladetaart, verse appeltaart en onze smeuïge slagroomtaart. Kies er 80 soorten, al vanaf €2,60. En ben je jarig, dan krijg je 20% korting. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
1: En dat voor die prijs. Jumbo.
2: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, oude wrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Koestafair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koestafair heeft het allemaal. En nu komt het. Mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be. Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
5: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
6: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
7: Oh, wat lief.
6: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.

Maar goed, van een aantal grote hits. Denk maar zonder meer aan Wild Thing. Inderdaad, dat waren de heren van The Talks. En With a Girl Like You brengt ons bij een Nederlandse band. Windjammer. Niet vervangen met de Amerikaanse Windjammer. Dat was een hele andere groep. Dit zijn ze met Harbor Light.

origineel van Odyssey. De 1988 vorderen we NSYNC en I Want You Back. Zometeen horen wij Dennis Hovens tussen 12 en 2 en tussen 2 en 5 Bill Smits. En hij gaat weer graven in de geschiedenis van de Nederlandse top 40. Mexico, I can say goodbye. Hier is Bolland de Bolland en ik spreek je graag morgen weer om 9 uur.

0: Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
1: Prik en Tik JMC Drinks Maasmechelen op Grimby. Gekend voor zijn ruime aanbod aan speciaalbieren. Waaronder trappisten, fruitbieren, streekbieren en Limburgse bieren. JMC Drinks met een uitgebreid gamma aan geschenkmanden en een ruime keuze in frisdranken, sterke dranken, champagne, cava en wijnen. Prik en Tik JMC Drinks aan de Rijksweg 626C in Maasmechelen. Ook op Facebook en Instagram. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag.
2: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Sol 2. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. Eerder werd de machinist gecheckt, maar die bleek niet onder invloed van drugs of alcohol. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. Er komt elk jaar zo'n 500.000 kilo aan medicijnrest in het riool terecht en zuiveringsinstallaties krijgen een groot deel daarvan niet uitgefilterd. Bijna alle artsen willen duurzamere keuzes maken. Die zijn vaak ook mogelijk, maar artsen zijn daar onvoldoende bekend mee. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Bij het Bevrijdingsmuseum daar zijn onder andere toespraken, een herdenking, een kranslegging en een concert. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Die hingen daar sinds kort weer uit onvrede over nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
4: Even ontspannen naar Griekenland? Zonder ver te reizen? Kom naar Elia in Tudderen. De geur van vers gegrild vlees, de smaak van authentieke gyros en de gezelligheid van de Griekse keuken wachten op je. Liever een malse schnitzel, een verse pizza, een heerlijke döner of een goed gevulde durum? Bij Elia staat dit ook op de menukaart. Elke dag geopend van 4 tot 10 uur, behalve op dinsdag. Elia, Am Raadhuis 1 in Tudderen. Waar elke maaltijd voelt als een kleine vakantie. Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals je die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
5: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
6: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk net als een verzekering op maat. Janssen Auto. Tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.jansen-auto.nl.
5: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.

0: Simon & Garfunkel. Cecilia. Een hele goede middag op deze zaterdagmiddag. En fijn dat je luistert naar Soul 2. Ja, we moeten ook anders op zo'n zaterdag, hè? Het weekend is begonnen. Dit uur muziek van onder andere de Beatles. Eleanor Rigby komt voorbij. De Lumineers, Paul Simon, Ella Langley, Doe Maar, Ryan Ferry. Nou, dit wordt weer een uurtje. Ik zou zeker blijven luisteren.
1: Je luistert naar Soul 2 met Dennis Holmans.
0: Met u Bruno Mars, On My Soul. Dit is de zaterdag van Soul 2. Goedemiddag.

de Lumineers. En ho hey. En voor de Beatles, Eleanor Rigby. Uniek in het Beatles-oeuvre. Ik heb even opgezocht. Geen van de vier bandleden speelt namelijk in de nummer een instrument. Puur een dubbel strijkkwartet. Gearrangeerd en gedirigeerd door George Martin. En wat alleen McCartney's stem. En Lennon en Harrison op de achtergrond. Eleanor Rigby bij Soul 2. Hier de Beatles hoorde je. Met zometeen de Queen. Yo, don't fool me. Maar eerst naar de jaren 70. Op de zaterdag. Bij Soul 2. Dat is wat je dan ook maar doet op dit moment. Het huishouden of even lekker relaxen. Earth, Wind & Fire nu. En sing a song. Nou, laten we dat maar even gaan doen dan.

0: zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
1: Ik wil naar Peewee!
2: Brasserie de Muldermolen in Schinnen. Met een ruime lunch en dinerkaart. Speciale bieren, lekkere borrelhapjes en arrangementen. Brasserie de Muldermolen aan de Tullerkerkweg 17 in Schinnen is gelegen in een mooi wandelgebied met mooie kastelen. Muldermolen beschikt over een groot terras en mooie appartementen die gereserveerd kunnen worden via Airbnb. Geopend van 10 uur tot 7 uur en in het weekend tot 8 uur. Surf naar www.demuldermolen.nl voor meer informatie.
3: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
4: Jumbo is groot in brood, want onze ambachtelijke bakkers bakken iedere nacht de Jumbo broodgelukbroden. Heerlijk vers met een knapperige korst. Die moet je proeven. Daarom krijg je nu 1 euro proefkorting op alle broodgeluk rondbroden. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
5: En dat voor die prijs. Jumbo.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron.

0: bij de politie aan persbureau AFP. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Kroatisch restaurant Zagreb in Werkzelfkant, daar eet je altijd je bord leeg. We staan bekend om onze overheerlijke dry-aged steaks en internationale gerechten met een ruime keuze aan schnitzels. Ook de beste Balkangerechten en meer. Geopend dinsdag tot en met zondag van 5:30 tot 9:30 en zondag ook van 12 tot 2 uur en in de avond. Like ons ook op Facebook. Check www.zagreb-zelfkant.de. Landstrasse 6, net over de grens van Sittard in Werkzelfkant. Drukwerk haal je bij drukkerij Masterprint in Pij Echt. Zakelijk, privé, grote of kleine aantallen. Kijk op www.drukkerij-masterprint.nl. Zoek je iets bijzonders en het staat niet op de site? Loop dan vrijblijvend binnen op de Pastoor Kramerstraat 2J... tijdens werkdagen tussen 12:30 en 5:00. Want op vragen met betrekking tot drukwerk hebben wij een passend antwoord. Al 30 jaar lang een vertrouwd adres. Meer weten? www.drukkerij-masterprint.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.

Get the Night and the Pips. Straks bij Soul 2 nog Cock Robin, Thought You Were On My Side. En zometeen muziek van Roadies, Just Fancy. Nou, de volgende plaat die je gaat horen van Ella Langley, de co-auteur van het nummer, Miranda L. Lambert, vertelde over dit nummer dat ze ooit staande werd gehouden terwijl ze haar huisdierkangaroo op de passagiersstoel had. En opmerkte dat ze Texas kentekenplaat had. Vandaag in de tekst, She's from Texas, I can tell. Dit is het zomerritje van dit jaar. Record aantal weken op nummer 1 in de Billboard Top 100 in Amerika. Ik heb het over Ella Langley. Dit is Choosing Texas bij Soul 2.

Road East. En Just Fancy. Ella Langley ervoor. Shoot Zing Texas. Zometeen Brian Ferry. The Price of Love. Nu eerst meezingen met Doema. En 32 jaar.

Ferry. The Price of Love. Wij gaan naar het nieuws van 1 uur toe. Worden we even compleet bijgepraat over alles wat er momenteel speelt in de wereld. Graag tot zometeen aan de andere kant van 1. Zelfde zender. Sol 2.

0: Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
1: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
2: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Sol 2. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. De voornaamste oorzaak van de duurdere brandstoffen ligt in de opgeleide vijandigheden tussen de VS en Iran. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een tweedaags bezoek aan de Republiek Ierland. De president meldde verder dat de relatie tussen de VS en Ierland nog nooit zo goed geweest is als nu. Hij zei erbij dat die relatie zeer winstgevend is voor Ierland, maar minder voor de Verenigde Staten. Hij reist later door naar een groot Iers open golftoernooi. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
4: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
6: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
7: Oh, wat lief.
6: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.

0: The Magnificent Seven. Clash. Goedemiddag, dit is Sol 2, waar je naar luistert op de zaterdagmiddag. Dit uurtje is weer gevuld met hele fijne muziek. Onder andere straks muziek van Dr. Hook, Phil Collins, Vanessa Paradis komt voorbij. Stevie Wonder, Yves Berendsen komt voorbij. ATC en ook de Nets ga je horen in het uur, in het weekend van Sol 2.
1: Je luistert naar Sol 2 met Dennis Hoog.
0: Met nu eerst een enorme hit. Het komt uit 2026 en eigenlijk uit 1979. Het is een bewerking van Anita Ward's disco-klassieke Ring My Bell. Dit is Ait.

weekend, hè? Sharing the night together. Dus je hebt hem elkaar wel de hele week niet gezien. En is het eindelijk zover vanavond? Nou, geniet ervan. Dr. Hoek hoorde je in ieder geval. En daarvoor, Aids, Ring My Bell. En nu Cher. En Bang Bang.

0: Phil Collins. En In the Air Tonight. En Cher ervoor. Bang Bang. Ooit geschreven door Phil Collins spontaan na de instorting van zijn huwelijk. Komt uit 1981 In the Air Tonight. Hij is inmiddels in de studio aangekomen. Will Smits, goedemiddag Will.
1: Hey Dennis.
0: Hey Will.
1: Het is weer zaterdag.
0: Wat de vorige keer?
1: Het is weer zover. Ik breng maar eventjes in op je programma als je het niet erg vindt.
0: Geen probleem.
1: Ik wil je namelijk eventjes kort vertellen welke uren dat we vandaag gaan doen tijdens de zaterdagmiddaggebeurtenis.
0: Ja.
1: We beginnen met 1970.
0: 70, ja.
1: Enig idee wat daar gebeurd is, Dennis?
0: Nou, grote hits voor Corrie en de Rekels. Huilen is voor jou te laat. Maar ook Shocking Blue, Mighty Joe, Never Marry a Railroad Man. En de allereerste aflevering van Avro's Topop met Ad Visser.
1: Ja, en nog veel en veel meer.
0: Ja,
1: dan
0: ja.
1: Heb ik vervolgens 1978. Ja, je was toen weliswaar nog niet geboren, maar dat is het jaar van Grease, Saturday Night Fever. Baker Street van Gary Rafferty bijvoorbeeld. Die ken je.
0: Die ken ik zeker. Ja.
1: En tenslotte sluiten we de dag met een jaar waar jij wel weer geboren was. En dat is 1986. Vraag is dan, wat weet jij nog van 1986? Want je was 4.
0: Ja, vooral slapeloze nachten, veel huilen, zoiets.
1: Nou, in elk geval dank je wel voor de inbreuk en excuses voor het feit dat ik weer zo binnen kon vallen. Maar ik beloof je, ik zal de volgende keer iets voorzichtiger doen. Hey, succes met je programma en
0: dank je.
1: Ik spreek je snel.
0: Tot volgende week, Wil. Veel plezier, zometeen. Ja, en zometeen dus Will Smits op de radio. Met onder andere 1970 komt deze ook uit. Het is Boudewijn de Groot.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Even hoger. Dat kan hoger. Vanessa Paradis en Be My Baby. Zometeen bij Soul 2, de hoofdpunten van het radionieuws. Mocht je nou willen weten wat er momenteel speelt in de wereld, dan hoor je dat zometeen. En ook Fra Lipo Lippi kan eraan. Shouldn't have to be like that. Maar eerst I Endure en de Blockheads.
1: In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: laat je niet gek maken door al die tijdelijke aanbiedingen. Bij Jumbo krijg je elke week gratis producten. En elke week kun je weer kiezen uit andere producten. Download snel de Jumbo Extras app. Want hier kan geen aanbieding tegenop.
1: En dat voor die prijs. Jumbo.
2: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd.

0: gearresteerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een tweedaags bezoek aan de Republiek Ierland. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
1: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
3: Eethuis Saté Indonesia op de markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.

Ja, Lipo, Lippi. Straks een muziek van Simply Red. En Yves Berendsen komt eraan met muziek uit de beste zangers dat tv-programma Verlangen ga je horen. Maar eerst naar 1966. A Place in the Sun. Dat is niet hier in de buurt, denk ik. Stevie Wonder. Like a-

ATC. Around the World. En dan staat er La La La La La. Gewoon in de titel. Dus die neem ik wel even mee. Uit 2001. We gaan naar nieuws van 2 uur. Zometeen Will Smits. Met de zaterdagmiddag gebeurtenis. Het jaar 1970. Ik dank je voor het luisteren. Mijn 2 uurtjes zitten erop. Ik wens je een fijne zaterdag. En morgen vanaf 12 uur ben ik terug. Met de zondageditie. Ik zeg graag tot morgen.

0: zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Brik en Tik JMC Drinks Maasmechelen op Grimby. Gekend voor zijn ruime aanbod aan speciaalbieren. Waaronder trappisten, fruitbieren, streekbieren en Limburgse bieren. JMC Drinks met een uitgebreid gamma aan geschenkmanden en een ruime keuze in frisdranken, sterke dranken, champagne, cava en wijnen. Brik en Tik JMC Drinks aan de Rijksweg 626C in Maasmechelen. Ook op Facebook en Instagram. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag.
0: Koestafair Maasmechelen voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koestafair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Sol 2. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. Naar verwachting gaan alleen mensen met lage inkomens en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De dienstplicht bestaat nog altijd in Nederland, maar de opkomstplicht werd in 1997 opgeschort. Nu zijn er plannen voor een selectieve opkomstplicht, afhankelijk van de behoefte aan dienstplichtigen. Het onderwerp ligt gevoelig, maar kan noodzakelijk zijn in verband met de internationale veiligheidssituatie of bij nieuwe taken voor Defensie. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,72,5 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro vooraf getikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
3: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.

0: In het van de platenmaatschappij, zorg je dat je een hit draait, dan kunnen we je ook blijven ondersteunen, onze platenmaatschappij. Dat deed de Free.
1: Top 40, top 40.
2: De top 40 lijst van...
0: Moet ik er even bij pakken, want ik heb hem hier namelijk achterstaan. 12 september 1970, dat is de allereerste lijst die we doen. We bedanken eerst Dennis, want we vonden het fijn dat we vervolgens weer eventjes hebben kunnen inbreken in zijn programma. Bedankt daarvoor, Dennis. En natuurlijk vanmorgen Tom, die zijn uiteraard zijn ochtendshow doet, zoals je hem van ons gewend bent. Goed, de top 40 van 12 september 1970. Wat weet jij nog van dat betreffende jaar? Ik betrekkelijk weinig. Ik weet bijvoorbeeld dat Dana... het Songfestival won voor Ierland voor de allereerste keer in Nederland. En wat ik ook weet is dat er een band was die zo gek was als 35.000 deuren... maar wel die grootste lol hadden op het podium. Want ze tapten, ja, moppen, ze speelden muziek en deden alles en nog wat niet mocht en wel mocht.

Maar ja, ze stonden natuurlijk ook in de lijst. Diezelfde beruchte lijst. Daar stonden ze mee op nummertje 35. Ticket to van niemand minder dan de Dizzymans Band. En dat brengt mij naar één plaatsje hoger. Hij zakte van nummer 28 naar 34. 10 weken tot 40 voor Cat Stevens en Lady d'Arbanville.

duidelijk is stijgende lijn in de plaat van Joni Mitchell. Vorige week kwam ze binnen op nummertje 40 en vandaag stijgt ze door naar nummertje 30 met dikke vette stip en de Big Yellow Taxi. Deze man stond ook in de hitparade, samen met die uitvoering van Ben Kramer. Dit is de uitvoering van Nino Ferrer en die stond op nummertje 19.

0: Hij wist hem wel liefst 12 weken uit te houden in de Nederlandse top 40 en toen was hij verdwenen. Maar dat mag toch wel naar een complete zomer. Nino Ferrer.
1: Het beste van toen en het betere van nu. Dit is Sol 2.
0: Een stijger van 33 naar nummer 22. Een plaat die we af en toe nog wel eens draaien op de dagradio. Gewoon omdat die leuk is. The Three Dog Night.
2: Want some whiskey and you wanna sugar in your tea. What's all this crazy question they're asking me? This is the craziest party that could ever be.

Voor inmiddels een tweede keer in de top 40. In dit geval stond hij op nummer 22. Niet zo'n grote hit als het de eerste keer was in 1965. Maar groot genoeg om vervolgens toch weer te scoren. I can get no satisfaction. Inmiddels duiken wij door naar nummer 21. Ook deze plaat steeg van nummer 39. In een tweede week is de Jimmy Cliff met Wild World.

0: Kroatisch restaurant Zagreb in Werchtzelfkant, daar eet je altijd je bord leeg. We staan bekend om onze overheerlijke dry-aged steaks en internationale gerechten met een ruime keuze aan schnitzels. Ook de beste Balkangerechten en meer. Geopend dinsdag tot en met zondag van 5:30 tot 10:30 en zondag ook van 12 tot 2 uur en in de avond. Like ons ook op Facebook. Check www.zagreb-zelfkant.de. Landstrasse 6, net over de grens van Sittard in Werchtzelfkant.
1: Jumbo is groot in brood, want we hebben meer dan 300 soorten brood, al vanaf 25 cent per stuk. Bijvoorbeeld kies en mix op roomboter-croissants en keizerbroodjes. 4 voor maar 1 euro. We bakken ze vers af in de winkel, dus als je snel bent, zijn ze nog warm. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
2: En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,72,5 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
0: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 dus.

Zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casamoda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kasteleinmode, jouw unieke stijl, begint bij ons.

We zetten een royale stap naar boven en komen uit op nummertje 13. Zakte van nummertje 8. 9 weken top 40 voor Oscar Harris en zijn Try a Little Love.

0: Theme from MASH, een serie over een zogenaamd hospitaal in Vietnam destijds. Suicide is painless.
1: 24 uur per dag, het vertrouwde geluid.
0: Want we keken natuurlijk ook naar televisie en dan keek je inderdaad naar MASH om een voorbeeld aan te geven. Dit stond nog in de hitparade. Op nummer 10, Creedence.

John Fogerty was eigenlijk een beetje te laat met zijn dingen. Vervolgens speelde hij er nog wel iets achteraan. Maar deze Looking Out of My Back Door. De grootste hit van 1970 vinden we op nummertje 9. 23 weken voor Corrie en haar Rekels.

0: weet al dat dit samenwerkingsverband ooit eens met een clash aan elkaar is gevallen. Want de ene verweet de andere dat ze geen muzikanten waren.
1: Het beste van toen en het betere van nu. Dit is Zalt 2.
0: Onder de noemer het betere van toen hebben we voor je Jefferson Airplay.

Jefferson Airplane met de toen werkelijk wonderschone Grace Slick, die overigens met aanbeden door menigman op deze wereld. En Somebody to Love. Tijd voor de nummer 3.

0: De nummer 3 van dit moment, en ik zal alarmschijf van Veronica Pacific, Gas and Electric. Dat was de, inderdaad de energiemaatschappij in Amerika, waar heel veel gedoe rond is geweest. Want ja, de wet, daar deden ze niet zozeer aan. Dit heette Are You Ready? Het is tijd voor het overzicht van de top 10. En op 10 vonden we destijds Long As I Can See the Light van Creedence Clearwater Revival. En Looking Out My Back Door als dubbele A-kant. Op nummer 9, Huilen is voor jou te laat van Corianne Rekels. En op 8 vonden we Wigwam van Bob Dylan. Op 7 de next nummer 1 is van Mango Jerry in the Summertime. En op 6 vonden we Gert, van de Gert en Armin Timmerman. Het brandend zand, de next alarmschef trouwens, zie ik net. Op 5 de onlangs overleden Earth and Fire zangeres Journey Kaakwell samen met haar band en Wild and Exciting. Op de 4 hadden we net Wild Rabbit and Somebody to Love. Ook een dubbele A-kant voor Jefferson Airplane. Net hoorde je Pacific Gas and Electric, but Are You Ready? En op 2 vonden we dus de toekomstige nummer 1. Die was van de Kings en heette Lola. Wat stond dan op nummer 1? Onze eigen trots in bange dagen. Golden Earring en Back Home.
1: Nummer 1.

0: even ontspannen naar Griekenland? Zonder ver te reizen? Kom naar Elia in Tudderen. De geur van vers gegrild vlees, de smaak van authentieke gyros en de gezelligheid van de Griekse keuken wachten op je. Liever een malse schnitzel, een verse pizza, een heerlijke deuner of een goed gevulde durum? Bij Elia staat dit ook op de menukaart. Elke dag geopend van 4 tot 10 uur, behalve op dinsdag. Elia, Am Raadhuis 1 in Tudderen. Waar elke maaltijd voelt als een kleine vakantie.
1: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
2: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, oude wrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Sol 2. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. De VHF-marifoonverbinding is onbetrouwbaar. Het kustwachtcentrum is wel telefonisch bereikbaar. De kustwacht kan geen veiligheidsberichten voor de scheepvaart versturen en krijgt hulp van onder meer de KNRM en de Duitse en Belgische kustwacht om noodkanaal 16 te beluisteren. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Na controle van zijn bus bleek in een loods die de man huurde nog veel meer van het spul te liggen. En daar werden ook nog drugs en airsoftwapens gevonden, meldt Omroep Brabant. Dat zijn replica's van echte wapens waarmee plastic balletjes kunnen worden afgeschoten. Voor het bezit en gebruik ervan gelden strenge regels. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Begin vorige maand was het ook al raak in een andere loods van het bedrijf. De oorzaak van beide branden is nog niet duidelijk, maar volgens Bulgaarse media zou Rusland ermee te maken hebben. De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken wil de beveiliging van dit soort bedrijven nu aanscherpen. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
0: Koestafair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koestafair heeft het allemaal. En nu komt het. Mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be. Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
4: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.

0: De top 40 lijst van
1: 16 september 1978. Dat is het tweede uurtje waar we lekkere muziek mee gaan vullen. De hitparade van diezelfde 1978. Wat weet jij nog van 1978? Ik heb het al een keer eerder verteld. Natuurlijk de WK in Argentinië, waar Nederland wederom tweede werd na de verloren finale in 1974. Als we dan toch bezig zijn met zouden de wonden te strooien, wrijf ik het er een keer lekker in. Maar ook leuke dingen kan ik je herinneren. Alleen, ik weet ze niet meer. Ja, ik weet dat ik op school zat en ik vond dat best spannend. Ik moest elke dag met de trein naar school. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de muziek die we hadden. En deze stonden allemaal in die hitparade van toen. Zoals deze van het Nederlands bandje FM. Twee mannen die overigens ooit maar één hit scoorden. En dat was deze. We noemen dat vandaag de dag een zogenaamde eendagsvlieg. Dit is de band FM en In the Valley Back Home.

Nog steeds een prima nummer dat we heel af en toe nog eens op de radio horen. En terecht overigens, want dit zijn plaatjes die mag je eigenlijk niet herinneren en niet vergeten, moet ik zeggen. Over niet vergeten, dit stond op nummertje 33, kwam nu binnen. En was een samenwerking tussen Kenny Loggins en Stevie Nicks, waarbij Stevie Nicks ooit riep dat Kenny Loggins een man was. Het was een, kon er niet meer werken. Een dictator, dat was hem. Maar hij maakte wel een prachtig nummer met haar.

In Nederland werd het een gemiddeld plaatje, noem het een matige top 10 hit. Maar in Amerika werd het een hele grote hit, mede dankzij het stemgeluid van natuurlijk Stevie Nicks. Dit vonden wij in de top 20, de hele top 30 terug moet ik zeggen. Zij zakte van 16 naar nummertje 27. 8 weken stonden ze al in de lijst en het was een leuke zomerrit geweest voor Barry en Eileen en hun Summer Wine.

1978, ik kan me uitstekend herinneren dat ik ooit naar een popconcert ben geweest in het gemeenschapshuis in de gemeente Hilbert. Daar woonde ik destijds. En daar mocht ik getuige zijn van het allereerste en het laatste optreden van Herman Brood in heel. Want ze hebben de tent echt volledig afgebroken. Dat weet ik me nog uitstekend herinneren, want ze waren zo stoned als een banaan. En dat gold niet alleen voor Herman, maar ook voor zijn complete Wild Romance. Maar wat was die goed. En dit speelde die. Absoluut een hoogtepunt. Dit is Saturday Night.

gondelde wat erheen, maar de teksten zijn bijna niet meer te verstaan. Dat was trouwens op het podium destijds ook zo, maar wat was die goed, hem? Herman Brood en Saturday Night. Hij stond op nummertje 28. Nieuw. Deze dame kwam binnen op nummertje 21 en zou zelfs de top 10, nee, wat zeg ik, zelfs nummer 1 worden, enkele weken later. Het kwam natuurlijk uit Greece. Het is Olivia Newton-John en haar prachtige Hopelessly Devoted to You.

Maar deze liefdessong uit de film Grease gaan wij langzaam maar zeker richting de top 20. Want dit vonden we namelijk de vorige week op nummertje 22. En nu staat hij op nummertje 18. Wat was die mooi. Geschreven door Justin Hayward. Waar anders door? Het kon niet anders. Het waren de Moody Blues met hun laatste grote Nederlandse hit. Het heette Had to Fall in Love.

0: Eethuis Saté Indonesia op de markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft, kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.
1: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
2: Jumbo is groot in gebak, want onze taarten vallen regelmatig in de prijzen. Zoals onze hemelse chocoladetaart, verse appeltaart en onze smeuïge slagroomtaart. Kies er 80 soorten, al vanaf €2,60. En ben je jarig, dan krijg je 20% korting. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoorspeeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
6: Ik wil naar Peewee!
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
7: Brasserie De Muldermolen in Schinnen met een ruime lunch en dinerkaart. Speciale bieren, lekkere borrelhapjes en arrangementen. Brasserie De Muldermolen aan de Tullerkerkweg 17 in Schinnen is gelegen in een mooi wandelgebied met mooie kastelen. Muldermolen beschikt over een groot terras en mooie appartementen die gereserveerd kunnen worden via Airbnb. Geopend van 10 uur tot 7 uur en in het weekend tot 8 uur. Surf naar www.demuldermolen.nl voor meer informatie.
8: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting

0: Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
1: Nieuw.

Dit was niet normaal meer. Ze scoorde 5-6 hits op een jaar tijd. ABBA. En dit was er een die kwam binnen op nummertje 17 nieuw. En wel met Summer Nights City. Een plaatje hoger vinden we deze man. Ook hij scoorde een vierde week. Hij kwam van 19 en steeg door naar nummertje 15. Ik heb het over Andrew Gold. Never Let Her Slip Away.

vervelend dat Felix Murders superlatieve losliep als hij deze plaat draaide. Dat kwam puur om de simpele eenvoudige reden dat hij hem heel goed vond. En dat begrijpen we natuurlijk. Het was Sultans of Swing van Dire Straits. Ze stonden net buiten de top 10 met een vijfde week en daalden van 10 naar nummer 11. Ook deze was dalende. Dat stond de week ervoor nog op nummertje 7. Nu staan ze op 10. Marshall Hayne en dat met Dancing in the City.

Eind oktober kwam de opvolger van deze plaat, Coming Home. Maar dat werd niet het succes wat men ervan verwachtte. En dat is best jammer, want Coming Home was best een mooi nummer. Dat weet ik nog te herinneren. Maar goed, het leven gaat zoals het leven gaat. Ook deze plaat stond hoog in de hitparade. Een absoluut fenomeen in die hitparade was nummertje 4. Jeff Wayne en The Eve of the War.

0: was in de jaren 50 al een roemrucht ding. Want toen werd half Amerika op stok gejaagd. En paniek was er destijds. Maar uiteindelijk was het de remake van Jeff Wayne voldoende om het wederom nog een keer bijna voor elkaar te krijgen. Jeff Wayne's The Eve of Dawn. Daarmee zijn we toegekomen tot 10. Op 10 vonden we Dancing in the City van Marshall Hayne. En op 9 hadden we Rasputin en Painterman van Boney M. Oh wacht, I'm Gonna Love You Too van Blondie wil ik vertellen. Ik wilde Boney M zeggen, maar die hadden we al. En op 7 hadden we Three Times the Lady van de Commodores. Een toekomstige nummer 1, dat vinden we op 6 van 9. Hij stijgt dus Grease van Frankie Valli. En een dadelijke van 4 naar 5. Lay Love on You van Louisa Hernandez. Of hier dan, ja, die hoorde net nog The Eve of the War van Jeff Wayne. En op 3 vonden we You're the One That I Want van John Travolta en Olivia Newton-John. Top 2, Follow Me van Amanda Lear. Een man met een vrouwenstem. Nee, het was juist andersom. Nee, het was gewoon een dame met een hele lage stem. En zij stond op 2 met 6 weken top 40. Wat betekent dat dan dat de nummer 1 is van de week ervoor en de week daarvoor? We hebben het namelijk over Love and You're the Greatest Lover.
1: Nummer 1.

0: Drukwerk haal je bij drukkerij Masterprint in Pij Echt. Zakelijk, privé, grote of kleine aantallen. Kijk op www.drukkerij-masterprint.nl. Zoek je iets bijzonders en het staat niet op de site? Loop dan vrijblijvend binnen op de Pastoor Kramerstraat 2J... tijdens werkdagen tussen 12:30 en 5:00. Want op vragen met betrekking tot drukwerk hebben wij een passend antwoord. Al 30 jaar lang, een vertrouwd adres. Meer weten? www.drukkerij-masterprint.nl.
1: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto? Wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering. Maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. Zijn bluesalbum Continuum bestaat vandaag precies 20 jaar en inspireerde een hele generatie gitaristen om zelf te gaan spelen. De muzikanten speelden voor beeld en geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. De jongste deelnemer was 10 jaar oud, de oudste 79. Initiatiefnemer Ed Struilaert wilde daarmee laten zien hoeveel invloed John Mayer op de hedendaagse gitaristen heeft gehad. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
3: Ook zo'n lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
4: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.

Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend. Prik en Tik JMC Drinks Maasmechelen op Grimby. Gekend voor

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. De muzikanten speelden voor beeld en geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
2: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
3: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.

0: zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Eethuis Saté Indonesia op de markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft, kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.
2: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
3: Oh, wat lief.
2: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er ruim 40.000 deelnemers. 3 jaar geleden waren dat er nog 85.000. Die mars van de Dam naar het Museumplein verliep zonder grote problemen. De demonstranten riepen premier Jetten op om te stoppen met fossiele brandstoffen. Hij werd op veel protestborden een klimaatdrammer genoemd. Volgens de organisatie haalt Nederland zonder extra actie zijn klimaatdoelen niet. De Duitse politie verdenkt een Rus van de Russische militaire inlichtingendienst GRU van betrokkenheid bij een geplande aanval op de luchthaven van Leipzig met een drone met explosieven. Volgens de krant Welt am Sonntag gaat het om een Rus en een Wit-Russische verdachte. Ze zouden de explosieven via Bulgarije en Servië naar Duitsland hebben vervoerd. Duitsland heeft Rusland eerder al verantwoordelijk gehouden voor de plannen, maar Moskou ontkent alles. Het Duitse onderzoek loopt nog. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. En het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen. Het boek van Nancy Bosmans gaat over het Ghanese meisje Ja dat met haar moeder haar dorp moet verlaten. De jonge Beckmanprijs ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar van Lucinda Vos en Marlene Rebel over een jongen die stiekem aan boord van de Titanic klimt. Beide winnaars krijgen €1250. De Thea Beckmanprijzen voor de beste jeugdboeken worden elk jaar uitgereikt. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
5: Brasserie de Muldermolen in Schinnen. Met een ruime lunch en dinerkaart. Speciale bieren, lekkere borrelhapjes en arrangementen. Brasserie de Muldermolen aan de Tullerkerkweg 17 in Schinnen is gelegen in een mooi wandelgebied met mooie kastelen. Muldermolen beschikt over een groot terras en mooie appartementen die gereserveerd kunnen worden via Airbnb. Geopend van 10 uur tot 7 uur en in het weekend tot 8 uur. Surf naar www.demuldermolen.nl voor meer informatie.
6: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.

Drukwerk haal je bij drukkerij Master Printing bij echt. Zakelijk, privé, grote of kleine aantallen. Kijk op www.drukkerij-masterprint.nl. Zoek je iets bijzonders en het staat niet op de site? Loop dan vrijblijvend binnen op de Pastoor Kramerstraat 2J... tijdens werkdagen tussen 12:30 en 5:00. Want op vragen met betrekking tot drukwerk hebben wij een passend antwoord. Al 30 jaar lang, een vertrouwd adres. Meer weten? www.drukkerij-masterprint.nl. Koesta Fair Maasmechelen, voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports of

0: willen vechten. En het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar heeft dit jaar de Thea Beckman prijs gewonnen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
2: Eethuis Saté Indonesia op de markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft, kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.
3: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek, begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.

0: zoek naar een dag vol speelplezier? Kom naar Peewee Posterholt. Een enorm speelparadijs voor kinderen. Met binnen en buiten volop avontuur. Klimmen, klauteren, glijden, springen en lekker ravotten. Hier vervelen kinderen zich geen moment. En ook bij minder mooi weer kun je gewoon terecht in de grote indoor speeltuin. Geopend woensdag tot en met vrijdag van 1 tot 6 en zaterdag en zondag van 10 tot 6. Peewee Posterholt. Heinsbergerweg 65A.
1: Ik wil naar Peewee!
2: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
3: Nevissen Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevissen. Nevissen Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevissenmachinebouw.nl.
2: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Seoul 2. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige politieke donaties ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd ligt de partij onder vuur vanwege eerdere schenkingen die mogelijk niet zijn opgegeven. Ook zijn er geheime opnames opgedoken waarin medewerkers praten over het omzeilen van de regels voor buitenlandse donaties. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. De twee broers zijn 32, de zussen 30 jaar oud. De vier wonen al samen en hebben dezelfde studies, hobby's en zelfs vergelijkbaar werk. Ze kenden elkaar al 8 jaar voordat de twee koppels uiteindelijk gingen trouwen. Voor de vier is hun gezamenlijke bruiloft nu een droom die is uitgekomen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Seoul 2.
5: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Kroatisch restaurant Zagreb in Bergzelfkant, daar eet je altijd je bord leeg. We staan bekend om onze overheerlijke dry-aged steaks en internationale gerechten met een ruime keuze aan schnitzels. Ook de beste Balkangerechten en meer. Geopend dinsdag tot en met zondag van 5:30 tot 10:30 en zondag ook van 12 tot 2 uur en in de avond. Like ons ook op Facebook. Check www.zagreb-zelfkant.de. Landstrasse 6, net over de grens van Sittard in Bergzelfkant.
6: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobilien, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobilien. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.

0: slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbed en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4. Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
1: Oh, wat lief.
0: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 cryptomiljonairs. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Even ontspannen naar Griekenland? Zonder ver te reizen? Kom naar Elia in Tudderen. De geur van vers gegrild vlees, de smaak van authentieke gyros en de gezelligheid van de Griekse keuken wachten op je. Liever een malse schnitzel, een verse pizza, een heerlijke deuner of een goed gevulde durum? Bij Elia staat dit ook op de menukaart. Elke dag geopend van 4 tot 10 uur, behalve op dinsdag. Elia, Am Raadhuis 1 in Tudderen. Waar elke maaltijd voelt als een kleine vakantie. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn. Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
3: Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tiroler Land Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Tiroler Land Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.

0: Bij Nathalie Echte Bakker begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie de Echte Bakker voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie de Echte Bakker kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app. Eethuis Saté Indonesia op de Markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.
1: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderanderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Dat leidde tot afkeurende reacties van andere deelnemers aan de mars die voor het klimaat werd georganiseerd. Volt-fractievoorzitter Dassen noemt het waardeloos omdat het volgens hem vandaag moest gaan over klimaat en de zorgen over de toekomst. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. Dat gebeurde in de beruchte Couloir du Goûter op de klassieke route naar de Mont Blanc. Het gebied staat bekend als een van de gevaarlijkste delen van die route. Een vriend die met hem onderweg was, waarschuwde de hulpdiensten. In juli kwamen op dezelfde plek in het Mont Blanc-massief ook al 2 Tsjechische bergbeklimmers om door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. In Oeganda is koning Oyo van het koninkrijk Toro begraven. Er kwamen duizenden mensen naar de uitvaart van de monarch die vorige maand op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. Oyo werd vorig jaar nog door Guinness World Records erkend als jongste koning ter wereld. Hij kwam namelijk al in 1995 op 3-jarige leeftijd op de troon. Na zijn overlijden is er flinke oneenigheid ontstaan over zijn opvolger. Een commissie wees zijn neef aan als nieuwe koning, maar familieleden zeggen dat Oyo zijn eigen zoon had gewild. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. In Oeganda is koning Oyo van het koninkrijk Toro begraven. Er kwamen duizenden mensen naar de uitvaart van de monarch die vorige maand op 34-jarige leeftijd overleed aan kanker. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt, het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven voor Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven voor Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven voor Duitsland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieve für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

with a wink of her eye.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar.